0: verkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Voorpommeren gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwe vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+.

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Thijs Noor. Kiss FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie, dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommeren is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Ippen. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag. Daar won die linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
4: Hey, goedemorgen. Is toch altijd gek weer na het weekend, hè? Om dan weer hier te staan. Nou, het is net na zessen. Je bent erbij. Het is maandagochtend. Dit is Wake Up Kiss.

Rodrigo. Het klinkt als een of andere bandiet uit zo'n country en western film, weet je wel. Zo'n Indianen en cowboy film. Maar dat is het niet hoor. Het is een lieve meid die ook best wel stevig in haar schoenen staat. Zo doet ze regelmatig stevige uitspraken. Laat ze ook duidelijk blijken dat ze zichzelf heel erg goed vindt. Dat toont wel weer aan hoeveel zelfvertrouwen deze Olivia Rodrigo heeft. Ja. Kan je voorstellen dat je nog in je ergens nog onder de 30 bent en dan al zoveel zelfvertrouwen als Olivia Rodrigo. Het is niet normaal meer. Ja, goedemorgen. Het is net na 6. Het is 21 september. Je bent bij een nieuwe ochtendshow. Dit is Wake Up Kiss. Ja, het is ook weer de dag na het weekend. Heb je een beetje een leuk weekend gehad? Ja, ik heb een leuk feestje gehad zaterdagavond. En nu ben ik weer gewoon hier. Ja, en dat voelt een beetje raar, toch wel. Ik voel me nog een heel klein beetje alsof ik in een feeststemming zit. Vandaag in ieder geval zonnige periode, blijft droog. Er staan ook wat stapelwolken op stapel. Die groeien niet uit tot een bui. En de temperatuur is ongeveer 18 tot 20 graden. En er gaat ook iets leuks gebeuren deze week. Want ik weet niet of je nog op een school zit, maar 25 mbo-studenten uit Nederland die zijn uitgenodigd voor het WK Beroepen in Shanghai. Ja, dat doen 1400 jongeren mee uit 73 landen. En die nemen het op tegen elkaar in 64 disciplines. Dus dan moet je denken aan de hovenier, webdeveloper, kok, tegelzetter. Ja, alles waar je een beetje handig voor moet zijn. Ja, daar kan je dan dus voor strijden om de beste van de wereld te worden. De deelnemers die hebben de hele zomer getraind en gaan natuurlijk voor goud. Eeuwige roem en vooral het bewijs dat je ook zonder kantoorbaan indrukwekkend kunt zijn. Aanstaande woensdag, dan begint het allemaal, hè? Aanstaande woensdag, ik vind het wel wat hoor. 25 mbo'ers na het WK. Eindelijk een wereldkampioenschap waar ik heb twee rechterhanden een serieuze kwalificatie is. Hey, goedemorgen. Dit is een nieuwe ochtendshow. Wake Up Kiss. We gaan er lekker tegenaan. Stap onder de douche met Maroon 5.

afgelopen vrijdag al eventjes behandelen. René Vroeger, het is niet echt een Kiss FM-artiest, maar toch wel even belangrijk dat we het daarover hebben. Want zijn jubileumshow die hij in december zou houden, die is geannuleerd. Dat heeft te maken met een auto-immuunziekte. Dat is nu vastgesteld bij hem. En de zanger die hoopt volgend jaar mei wel weer met de toppers te kunnen optreden. En er zijn nu behandelingen voor René Vroeger. En hoe lang het gaat duren, geen enkel idee. Ja, het is een auto-immuunziekte. Dat kan van alles zijn. Ik heb trouwens ook een auto-immuunziekte. Lichenplanus heet dat. Dan krijg je allemaal witte vlekken in je mond. Er was ooit een arts die zei tegen mij, je moet een hoge dosering vitamine D3 nemen. En mijn huisarts zei, oh, dat is onzin, moet je niet naar luisteren, is gewoon echt lariekoek. Maar ik ben het gaan doen en dat heeft toch geholpen. Ik heb een stuk minder van die vlekken in mijn mond zitten. Ja. Dat is omtrent de auto-immuunziekte van René Vroeger. En ander nieuws, Tim Sanders en Kiki Bosman, ken je zij? Ze zijn presentatoren, ze zijn inmiddels ouders geworden afgelopen weekend van Zoon Soleil Jo. Ja, de twee zijn vanzelfsprekend dolblij met hun kleine mannetje. Op Instagram schrijven ze dat het zonder condoom doen verrassend goed is uitgepakt. Zonder condoom doen verrassend goed is uitgepakt. Oh, grappig. Leuk. Ja, dat zijn echt hele humoristische mensen. Ik hoor het nu al. De twee die genieten volop van de babybubbel en laten de telefoon de komende tijd wat vaker links liggen. Bosman die wil namelijk vooral veel tijd met haar zoontje doorbrengen en niet al te veel op Instagram zitten.

Superheroes, de script hier bij Stefan in de morgen. Kiss FM. Ja, heb jij een bijnaam? Ja, mij noemen ze heel vaak gewoon Hey. En ik vroeg me eigenlijk af of jij ook een bijnaam hebt bij je vrienden. Ja, Chantal die stuurde een berichtje. Ja, mij noemen ze heel vaak Drolletje. En een vriend van mij noemde altijd Scheetje. Omdat ik er namelijk nogal schattig uit lijk te zien. Maar in werkelijkheid ben ik best wel een beest, zegt ze. Vooral in bed. Nou, Chantal, dank je wel voor je reactie. En ik kreeg er ook nog eentje binnen. Deze vond ik dan ook wel grappig. Pino! Ja, dat zegt Theo. Theo die reageerde, die zegt mijn vrienden noemen mij heel vaak Pino. Omdat ik namelijk 2,10 meter ben. En ja, toch altijd wel een opvallende verschijning vanwege mijn lengte. En daarom zijn mijn vrienden altijd zo grappig om als ik door de stad loop, om dan mij Pino te noemen.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argan-olie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

waanzinnig, hè? Naar Spyro, Kiss FM. De afterparty na het weekend. Stefan is de naam. Met zometeen de Mamma Mia berichten. Het zijn weer opmerkelijke berichten. We hebben er zoveel. Er is zoveel gebeurd afgelopen weekend. Dat wordt even lachen zometeen over een paar minuten. Eerst hoor je Calvin Harris nog en Louis Fonsi.

0: Calvin Harris, your hit music station. Dit was Satisfy. Ik moet er meteen denken aan die gevangenen, die vrouwelijke gevangenen die binnenkort kunnen kiezen of ze een dildo willen of een Satisfyer als ze in de bak zitten. Ja, ik kan me voorstellen dat je er ook wel gewoon behoefte aan hebt als je daarin zit, hè, tijd genoeg. Maar dit is toch wel iets waar ik me helemaal niet, ik had me helemaal niet bij stilgestaan. Dat het een keuze zou kunnen zijn überhaupt. Het zou zo een bericht kunnen zijn voor in de Mamma Mia berichten.
1: Mamma Mia.
0: Er is wel een hoop gebeurd hoor. Ook wel lachwekkende dingen afgelopen weekend. Gewoon allemaal in de meest opmerkelijke berichten van vandaag. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Oxford United. Dat is een Engelse voetbalclub. Ja, die hebben een blunder begaan, jongen. Ze hebben diepe excuses aangeboden na een pijnlijke blunder met een nieuwe kledinglijn. De club, de voetbalclub, die bracht een kledingcollectie uit met de prominente opdruk United 93. En dit was bedoeld als een trotse verwijzing naar het oprichtingsjaar, namelijk 1893. Ze hadden zich echter totaal niet gerealiseerd dat United 93 ook het vluchtnummer is van het gekaapte vliegtuig dat neerstortte tijdens de terroristische aanslagen op 11 september 2001 van de Twin Towers. En na felle kritiek en het beseffen van de historische context is de gehele collectie per direct uit de handel genomen. De club die neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het pijnlijke gebrek aan voorafgaand onderzoek. Ach, dit is allemaal wat, hè? Maar ook überhaupt dat je daarover nadenkt en dat je dat verband legt. Ja, maar goed, het is natuurlijk niet netjes. Ik begrijp het ook allemaal. En dit is wel even lachen, dit trouwens. Hè. In Venlo heeft een arrestant de politie verbijsterd achtergelaten tijdens zijn verblijf in de cel. De man die kreeg namelijk een politietelefoon overhandigd, omdat hij namelijk een contact moest hebben met zijn advocaat. Nadat het gesprek was beëindigd, weigerde de verdachte het toestel terug te geven. In plaats daarvan besloot hij de smartphone in zijn... in zijn anus te stoppen. Ja, wat een lieve plek om te verstoppen. De politie ontdekte de bizarre verbergplaats al snel, want hij liep een beetje ongelukkig.

dat er extra aanklachten tegen de man worden ingediend. Nou, de telefoon in je anus. We beginnen weer lekker op maandagmorgen. Dat zal ook een lekker gesprek zijn geweest met die advocaat. Wat hoor ik nou allemaal, meneer? Maar rare geluiden, ik hoor scheetgeluiden.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Belangenorganisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Weel gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie leidde van het voorjaar weer op, nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Dat is een Ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is één dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
5: Hey, goedemorgen. Ja, we doen het een beetje rustig aan als je het niet erg vindt. Het is vandaag de hoeveelste 21 september. De herfst is begonnen.

gaan gedag zeggen van de zomer. Ja, want die is toch echt voorbij nu. Meteorologisch was hij op 1 september al voorbij, maar nu is het ook officieel 21 september het begin van de herfst. Ondertussen betalen we ons nog blauw aan benzine in Nederland, terwijl ze in Duitsland leuk de accijns verlagen. Daar is het 17 cent per liter goedkoper geworden om te tanken. Vooral de tankstations vlakbij de grens die vrezen dat nog meer Nederlanders de grens overgaan om goedkoop te tanken. En volgens de branchevereniging kwamen klanten de afgelopen tijd juist weer wat terug naar Nederland. Maar die winst die dreigt nu weer te verdwijnen in Duitsland. Eerder dit jaar was er een soort gelijke accijnskorting. En dan zie je onmiddellijk weer dat iedereen in paniek weer naar Duitsland rijdt om zijn auto vol te gooien. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik heb het ook gedaan. Ik ben ook naar Duitsland gereden. Dat is ook gewoon lonend voor mij zelfs. En ik woon helemaal niet in de buurt van de grens. Nee, ik woon in Noord-Holland. Kan je nagaan. Ik ben daar gewoon naartoe gereden en evengoed was het nog lonend.

benzinetank plassen. Dus ik zeg tegen die man, is dat nou wel normaal wat je doet? Nee, zegt de man, dat is super. Welkom, goedemorgen. Dit is de ochtendshow waarbij je toch af en toe best wel een beetje mag

gegooid. Hij zegt dat hij CNN, MSNBC en Politico uit het Witte Huis gaat weren. Volgens hem zijn dat de grootste fake nieuwsbronnen ter wereld. In een bericht op zijn platform Truth Social kondigde Trump aan dat de

is Tim Sanders en Kiki Bosman. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ze zijn ouders geworden van Soleil Yo. En dat vind ik altijd leuk als mensen een baby krijgen. Het is goed uitgepakt, zeggen ze, door het zonder condoom te doen. We hebben er een kleine, knappe zonnestraal Soleil Yo aan overgehouden. Ik vind wel altijd dat de meeste mensen tegenwoordig kinderen altijd van die vreemde namen geven. En dat denk ik altijd, denk toch eens na aan de toekomst. Stel dat Soleil Yo binnenkort in de klas zit. Het wordt echt vreselijk voor Soleil. Dan heb je, ja, hey Jan, hey Piet, hey Mohammed. En dan, hey Soleil. Weet je het antwoord? Volgens mij krijgt hij daar gewoon echt behoorlijk last van later op latere leeftijd. Zal hij daar toch gemeen geen psycholoog voor moeten bezoeken.

Denk je er ook wel eens over na? Over is er een leven na de dood? Geloof jij misschien in de hemel? Nou, ik wel. Sinds afgelopen weekend zeker. Ik heb namelijk een droom gehad. En in die droom stonden honderden mannen bij de hemelpoort. En er waren maar twee ingangen. Op de eerste ingang stond hier mannen die niets te vertellen hadden bij een vrouw. En op de tweede ingang staat hier mannen die wel iets te vertellen hadden thuis. Dus Petrus, die altijd bij de hemelpoort staat, die kwam kijken en die ziet dus 100 mannen bij de eerste ingang en 1 man bij de tweede ingang. Vraagt Petrus aan die man, zeg, sta je hier dan wel goed? Zegt de man, ja, ik moest van mijn vrouw hier gaan staan. Goedemorgen, dit is de ochtendshow Wake Up Kiss. Met Jonas Blue onderweg, Edge of Desire. En dit is

0: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Wat een beuker dit, hè? Lost Frequencies.
1: Welke influencer is dit?
0: Help me mee te raden wie dit is.
1: Welke influencer is dit?
0: Dit is een fragment van vandaag.
1: Welke influencer is dit?
2: Ik zoek eigenlijk een nieuwe broek. Deze heb ik al een tijdje en nou ja, is wel hip. Maar ik zoek gewoon even wat nieuws. Heb je wat voor me liggen?
3: Mijn persoonlijke favorietje, man. Wat denk je ervan?

0: Wake Up Kiss, lekkere bangers hoor je hier zo meteen over een paar seconden. 5 Seconds of Summer.
1: Welke influencer is dit?
0: Ik laat zo meteen nog even het fragment horen.
1: Welke influencer is dit?
0: Want weet jij toevallig wie dit is?
1: Welke influencer is dit?
2: Ik zoek eigenlijk een nieuwe broek. Deze heb ik al een tijdje en nou ja, is wel hip. Maar ik zoek gewoon even wat nieuws. Heb je wat voor me liggen?
3: Persoonlijk favorietje, man. Wat denk je ervan?

televisie, maar hij heeft ook een eigen social media kanaal waar hij zeer succesvol mee is. Dus het gaat om Sam Kroon. En nogmaals van harte gefeliciteerd als je het goed hebt. Morgen rond ditzelfde tijdstip dan hebben we weer een nieuwe social media influencer in het zonnetje. Blijf bij KISS FM. Meer komt eraan, onder andere Marshmallow en 5 Seconds of Summer.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8

0: Shop nu op kiks.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig. Via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
8: Goedemorgen, we laten het weekend nog even voortduren hier bij KISS FM. Welkom bij Wake Up KISS met Taylor Swift en Opa Light.

Wat een held. Bruno Mars, On My Soul. Lekker hoor, zo vlak na het weekend. Het is maandag, de nieuwe manier van opstaan. Welkom bij Wake Up Kiss. Elke dag vanaf 6 uur in de ochtend ben ik van de partij. Ik probeer voor jou dat zonnetje te zijn wat je misschien nu wel mist. En wat er hopelijk ook wel weer aan gaat komen de komende.

zei het kabinet als cijfer een 3,2. Vele ZZP'ers die verwachten dat ze minder geld overhouden en ook mindere opdrachten krijgen. 37% denkt dus, we gaan gewoon minder opdrachten krijgen. Het is niet meer zo interessant om ZZP'ers in te huren gewoon. Dankzij dit kabinet.

inspreekspotjes in. Dus kun je misschien dit spotje inspreken. En dan zeg je ja, dat is goed, weet je wel. Maar dan ben je die factuur aan het maken. En dan denk je dus bij jezelf... Ja, als ik die factuur ga versturen... voor dit bedrag zou ik mezelf ook niet eens inhuren.

Jij bent ook geswitcht. Welkom bij The Hits. Dit is Kiss FM, your hit music station. Met niet alleen de leukste ochtendshow van Nederland. We hebben ook in de middag Luc van Rooij zitten. Maar die is deze week eventjes een weekje vrij. Dus Duncan Frosch die neemt het van hem over. Ik ben benieuwd vanmiddag. Entertainment Today. Ik ga zeker luisteren. Absoluut. Het laatste entertainment en showbiz nieuws doen we elke dag rond 7:15. Het is 7:16. De beste singer-songwriter van Nederland. Ken je dat programma nog? Dat is natuurlijk een programma waarin de beste singer-songwriters van Nederland te horen zullen zijn. En Douwe Bob en Giel Beelen, die willen dat nieuw leven inblazen. Of het programma ook op tv komt, dat is echter niet duidelijk in Renze, de talkshow. Wat een verschrikkelijke talkshow is dat. Zegt de Douwe Bob dat er volgens hem veel nieuw talent rondloopt. En ook nog eens een keer zelf muziek schrijft. En Douwe die grapte dat hij het programma anders gewoon samen met Giel Beelen op

dankzij dit programma. Nou, dan is er nog nieuws over Tom Cruise. Die heeft namelijk tijdens een voetbalwedstrijd les gekregen van Taylor Swift. De acteur die zat vorige week maandag op de tribune bij de Kansas City Chiefs, waar Swift haar partner Tracy Kelce aanwezig was. Cruise die vertelde bij de Jimmy Fallon Show dat Swift hem uitlegde hoe American football eigenlijk werkt. Volgens Swift heeft Kelce haar de afgelopen jaren ook het nodige bijgebracht. De acteur die was voor het eerst sinds corona overigens weer bij een voetbalwedstrijd. We hebben het over Tom Cruise, hè? En hij vond het extra leuk om Taylor Swift te ontmoeten. Ja, wie vindt dat nou niet, hè? Het laatste showbiznieuws hoor je hier altijd rond 15:15 elk uur in Wake Up Kiss. Met One Republic onderweg, dit is DNCE.

Public and Sunshine. Ik hou zo van zonneschijn. En dat komt, als het goed is, van de week ook weer terug. Heb je trouwens al gehoord over die twee bavianen die lagen te zonnen? Zegt de ene baviaan tegen de ander. Ik denk dat je even uit de zon moet gaan, want je billen zijn namelijk verbrand. Welkom bij Wake Up Kiss. Elke dag wakker worden met een grote glimlach. Keigo, hoor je zo meteen. En dit is T.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder...

Al dat wel, maar is dat ook echt zo? Ik zat toevallig van de week even een documentaire te kijken en toen had iemand het daarover alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat die kamelen uit Saoedi-Arabië niet uit Saoedi-Arabië komen, maar uit Australië. Ik ga het zo even voor je uitzoeken in de Kiss Facts naar Afrojack.

kamelen tekort. En in Australië hadden ze er te veel rondlopen. Ja, geloof het of geloof het niet. Ook in Australië hebben ze kamelen. Dus die Saoedi-Arabiërs die dachten, dat is wel een goed idee. We importeren ze gewoon uit Australië. Daar hebben ze toch een overschot. En zo is het dus gekomen dat er kamelen uit Australië in Saoedi-Arabië rondlopen. Oké. Dus zo

0: bekende wereld dat Ferry Omer zo naast me staat.
1: Hey,
0: ja,
1: hallo.
0: Ik wist het. Hallo. Ferry, vertel eens. Hoe was je weekend? Was hij goed?
1: Zeker een goed weekend.
0: Mooi,
1: gehad.
0: Mooi.
1: En nou, vooral weer zin om
0: er tegenaan
1: te beginnen. Ik weet niet, ik ben van een van de weinige mensen die altijd op zondagavond denkt, yes, de maandag mag weer beginnen of zo.
0: Dan
1: toch weer een soort van nieuwe week, nieuwe kans. Of klinkt het positief
0: ja,
1: allemaal?
0: Het is veel te optimistisch. Ik heb dat echt nodig. Ik herken mezelf er niet in. Nee, absoluut. Maar ik wens je wel veel succes met je show zo meteen.
1: Moet goed komen, dankjewel.
0: Want hij komt er zo meteen aan, na 9 uur.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Grillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kiss FM News.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in De Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kringen op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
8: Ja hoor, dat weekend is voorbij en gewoon weer keihard aan het werk. Maar wij zijn er voor je met de hits, de Chainsmokers, zometeen ook Alex Warren. En dit is nu muziek van Summer.

dan noem je jezelf de kettingrokers. Maar dan rook je niet. Dat is ook wel bijzonder, hè? De chainsmokers die hebben dat gedaan. Geen peuk, geen sigaretje voor die gasten. Maar wel jezelf dus de chainsmokers noemen. Oké, Paris hoorde je bij Kiss FM. Goedemorgen, maandagochtend. Mijn naam is Ferry met de hits. De Kid Laroi, zometeen ook Bruno Mars komt eraan. En deze is ook wel lekker, zegt Bieber, Rexha, Faithless en New Religion.

Goedemorgen, dit is Kiss FM. Ik ga Carly Rae Jepsen voor je draaien. Ik vind het toch wel bijzonder hoor. Ze heeft dus geen televisie in huis. Kijk, ik heb ook geen lineaire televisie. Ik kan niet RTL 4 meer kijken of zo. Maar ik kan wel gewoon via Videoland alles streamen. Maar zij heeft dus letterlijk geen beeldbuis in huis. In plaats daarvan ontspant ze zich door bijna elke dag te schaken of koekjes te bakken. Nou, wel heel leuk. En ook vooral muziek te maken. Nou, kijk, daar hebben we wat aan hier bij Kiss FM. Je hoort haar nu. Dit is Call Me Maybe. Goedemorgen.

0: David Guetta en Beautiful People bij Kiss FM. Goedemorgen. Met de hits voor je onderweg. Shawn Mendes komt eraan. Cameron Withkamp en ook Damiano David.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.

Ik vind het toch wel mooi. In Noorwegen is het gemiddeld 6 graden. Dus noord, oost, zuidwest, winter, zomer, alles erop en eraan. Dat gedeeld door elke dag in het jaar, dus 365 dagen. Komt het neer op dat het in Noorwegen gemiddeld 6 graden is. En dan vind ik het extra knap dat ze als Noors duo zijnde de zomerhit van 2026 kan scoren. Ik heb het over de Bauta. Magnetic hoor je nu bij Kiss FM. Good morning.

Miley Cyrus, Midnight Sky bij Kiss FM. Tegenwoordig heet ze Miley. Je mag haar geen Miley Cyrus meer noemen, maar gewoon Miley. Oké. Bijzonder. Haar achternaam is niet meer nodig, dus haar nieuwe artiestennaam is Miley. Dus je hoorde Miley met Midnight Sky. Nou, heb je toch wat zo bijgeleerd op je maandagochtend. Goedemorgen. Wij zijn er voor je met de hits. Olivia Rodrigo, zo meteen naar Summer.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan twee loodsen en in één van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
6: Hey, goedemorgen en welkom. Nicky Jam zometeen. Ariana Grande komt eraan. Teddy Swims hoor je ook zometeen. Nou, Lost Frequencies nu. Dit is Live It All.

tussen 10 en half 11. Een Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je toch weer een beetje slimmer van wordt. Met vandaag de vraag, wat is beter voor je? Slapen met sokken aan of slapen zonder sokken aan? Oké. Het antwoord krijg je zometeen. Eerst nu Ariana Grande en Hey Did I Make You Love Me.

The Weeknd en Blinding Lights. Elke werkdag tussen 10 en half 11. Ferry's feitje van de dag met vandaag antwoord op de vraag: wat is beter voor je? Slapen met sokken aan of slapen zonder sokken aan? Heel veel van die mythes, hè, die zeggen dat slapen met sokken slecht voor je zouden zijn. Voor je bloedsomloop en zou je snellere bacteriën en zouden die aan je voeten komen. Maar is dat ook zo? Het antwoord is nee. Volgens slaapdeskundigen kunnen warme voeten er juist voor zorgen dat je sneller in slaap valt. Je lichaam moet 's avonds iets afkoelen om in slaap te komen. En warme voeten helpen je lichaam om in die warmte juist weer kwijt te raken. Dus daar heb je vaak een koude voeten in bed. Trek gerust een paar lekkere, van die hele lelijke sokken aan. Is alleen maar goed, werkt alleen maar meer mee.

0: Harry Styles, American Girls, Kiss FM met Alex Warren zometeen. En ook muziek van Dua Lipa.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: zijn. Goedemorgen, dit is Kiss FM met Bruno Mars zometeen. Ook muziek van Marshmello komt eraan. Ik wil eerst graag voorstellen aan de nieuwe muziek van David Guetta. Heeft David Guetta alweer nieuwe muziek uitgebracht? Jawel.
1: Kiss FM. Kiss, new music. And we go.

Marvello en Anne-Marie en Friends bij Kiss FM. Met Ovenbach zometeen ook Shanna Spyro komt eraan. Eerst One and Only Shaboozy. Ik vind het wel mooi, persoonlijk favorietje van mij, deze Shaboozy ook. Ik heb hem vorig jaar gezien in Texas. En als je in Nederland een concert geeft als artiest zijnde en je zegt, hè, ik ben er om 9 uur, dan ben je er stipt om 9 uur. Als je 9:05 er bent, nou, dan heb je echt al mega ruzie. Hij was dus een concert aan het geven in Amerika. En nou, hij zou dan om 9 uur beginnen. 9:05 geen Shaboozy. 9:15 geen Shaboozy. 9:30 geen Shaboozy. De beste man kwam om 9:50 aankakken. Ja, in Nederland krijg je dan bierendouches over je heen gegooid. Daar word je echt bang van. Maar in Amerika kan het gewoon allemaal. Ik vind het mooi. Shaboozy, reden genoeg om hem even te draaien. Abarsang nu.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. En ook is een groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Elena Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Boekholt, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss app. Ferry Omen.
5: Hey, goedemorgen. Welkom. Een hele lekkere Kiss throwback zometeen. Van Katy Perry. Ook Calvin Harris komt eraan. En dit is nu Maxine Lee Grammer.

Katy Perry. En California Girls bij Kiss FM. Zo'n lekkere Kiss throwback uit het jaar van Hives. Hives bestond nog toen. Facebook kwam ook wel langzaam een beetje in. Het jaar van de Skinny Jeans natuurlijk. Ook het waveboarden. Iedereen zat op zo'n tweederige skateboard, weet je wel. 2010 was dat. Katy Perry dus bij Kiss FM. Met Ed Sheeran zometeen. Ook Miles Smith komt eraan. En dit is muziek van Stella Lefty.

0: dance all night.
1: Voor iedereen die binnenkort naar zijn concert gaat in de Ziggo Dome. Dus ik denk dat hij al langzaam alvast zijn spullen aan het inpakken is. Miles Smith, nice to meet you bij Kiss FM. Met uw topic en Biggie G en Sorry Papi. Oh, yeah.

0: Akermat, I Love Life, Kiss FM met Alan Walker, zo meteen Justin Timberlake op de Raukaan. Net zoals muziek van Benson Boone.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je

0: Bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

0: Erwin die appt. Lekker, ik ben laatst nog bij hem in de arena geweest. Thanks voor het draaien. Nou, graag gedaan. De weekend en save your tears bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur de one and only Dimitri Kops.
1: Nederlands trots, Dimitri Kops.
0: Ja, dan bedoel ik veel plezier zometeen met Dimitri.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
2: Wat ga jij morgen doen? Willen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Kiss FM News.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot de zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Hey, goedemiddag en welkom. De KISS lunch op je maandag met Rudy Mantle, Hugh Gell en nu On My Soul. Dit is Mr. Bruno Mars.

birthdays. 0800 1078. Dat is het appnummer van Kiss FM. Je kan ons ook appen als je de Kiss app op je telefoon hebt staan. En ik zou zo graag van jou willen horen vanmiddag. Wat jij zou willen horen. Want dit is de Kiss Lunch op je maandag. Wat wil je horen? Denk erover na. En app het deze kant op via 0800 1078.

hebt op 0800-1078. Goedemiddag, Dimitris. Keihard aan het werk, sinds 2 jaar voor mezelf begonnen als elektricien en heel graag iets van Somber. Nou, Koen, hier is Somber bij Kiss.

0: Marije van Dam heeft me een appje gestuurd op 0800-1078. Goedemiddag Dimitris, ik ben sinds 3 weken werkloos. Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind het heerlijk zo. Mijn WW loopt nog wel even door. Maar ik ben toch aan het kijken om een nieuwe baan te kunnen vinden. En dat ben ik vanmiddag aan het doen met op de achtergrond Kiss FM. Draai iets van Ellie Goulding. Dat heeft altijd een succesgeneratie.
1: Oké.
0: Een generatie? Garantie, denk ik. Succesgeneratie. Oké, daar goed. Ze wil in ieder geval Ellie Goulding horen. Komt eraan. Als je ook iets wil horen, dit is de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de hits. Dus app het maar deze kant op 0800-1078. Zometeen dus sowieso Ellie Goulding. En ook Temper City en Alessa onderweg bij Kiss FM.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

Maandag ga zometeen mijn zoontje ophalen en dan gaan we lekker zwemmen. Groeten van Patrick uit Landsmeer. En hij wil graag een dansplaat horen. Nou, dit is wel een dansplaat hoor. Another bij Kiss FM. Talk to you.

Show a call, fight for this love. Dit is Kiss FM met de Kiss Lunch. Eet smakelijk op je maandag. Ja hoor. De kop is eraf, zullen we maar zeggen. Als je niet meer aan het lunchen bent. Ja joh, nog 4 keer lunchen en dan is het alweer weekend. De Kiss Lunch, Teddy Swims is hier. Sunny.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Kiss FM News.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
8: Hey, goedemiddag. Catch Eye komt eraan met Animal. Ook zometeen Imagine Dragons. En nu Stupid Song van Olivia Rodrigo.

what it takes. Wat doe jij om te ontspannen? Ga je dan een biertje drinken of ga je lekker voor de buis hangen, een beetje Netflixen? Zometeen hier een zanger die dan het liefst in een yogaschool duikt. En naar eigen zeggen duikt hij elke dag in een yogaschool. Dus hij is echt op zoek naar ontspanning in het leven. Wie hij is, hoor je zometeen bij Kiss FM. En ook David Guetta komt eraan naar Olivia Dean.

payphone helemaal verdwenen uit het straatbeeld. Je wil nog een payphone zien, dan kan je dat op Google Maps al doen. Maar dan moet je de datum moet je wel helemaal terugzetten. Doe maar eens 1995 of zo. Dan zie je ze nog wel, hoor. Ja, ja, ja, de telefoons op straat. Payphone, Maroon 5 en Wiz Khalifa hier bij Kiss FM. Die Adam van Maroon 5, Adam Levine, die is groot fan van een yogaschool. Dan ontspant hij helemaal. En naar eigen zeggen gaat hij 5 keer in de week naar yoga. Dus die is echt op zoek naar ontspanning in het leven, die Adam van Maroon 5. Hectisch leven zou die hebben. Dit is Kiss FM, Bruno Mars.

0: Oeh, lekkere beukerij. Last Frequencies, Live It All. Dit is Kiss FM. Mijn naam is Dimitris. Zometeen Carol G. Ook Alex Warren komt eraan. En Taylor Swift staat voor je klaar.
1: Reuma Nederland bestaat 100

0: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
8: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes. Met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM op maandagmiddag. Met zometeen Calvin Harris, Justin Bieber komt eraan. En Alex Warren was ooit dakloos en heeft nu een monstercarrière.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Na Fever Dream heeft hij alweer een hit in de dop. De nieuwe Alex Warren, Emerald Eyes.

Sorry van Justin Bieber hier bij Kiss FM. En excuses zijn geaccepteerd. Als je nog nooit naar onze nieuwe ochtendshow hebt geluisterd. Maar doe dat morgenochtend weer, hè? Want Stefan is nu al bezig met de voorbereidingen, zie ik hier op de redactie. Stefan is morgenochtend weer met de nieuwste middagshow van Nederland. Om 6 uur 's ochtends start hij.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen. Maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton-dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9 to 5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Tot een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
4: Hey, goeiedag. Another staat voor je klaar. Talk to you. Ook gaan we terug in de tijd met Single Ladies van Beyoncé. En dit is Bruno Mars. I Just Might.

dan zou je raar opkijken als er iemand voor je staat die zegt... I'm a sucker for you. De Jonas Brothers met Sucker, hier bij Kiss FM. Teddy Swims komt eraan, ook Ariana Grande. En Post Malone is hier met Morgan Wallen. I had some help.

Als jij vanmorgen een koortsdroom had. Ja, ik weet niet of je dan nu al bent bijgekomen om 2:30. Dat weet ik niet. Alex Warren over zijn koortsdroom. Je hoorde het allemaal in Fever Dream.

0: voor je klaar. En One Republic, die band ken je wel, hè? Wat heeft die band nou met de wereldberoemde rapper en producer Timbaland te maken? Je komt erachter als je blijft luisteren.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Love, dit is Kiss FM. Zometeen hoor je Bruno Mars. En eerst de eerste single van One Republic. Dat is die band die nu ja echt heel veel hits heeft. Maar ooit zijn ze de markt ingezet door rapper en producer Timbaland. Het was een bijzondere samenwerking. Ineens was daar een plaatje. En als artiesten stonden daarbij Timbaland presents One Republic. Iedereen had zoiets van, Timbaland, de rapper, producer, presents One Republic. Wat is One Republic? Nou, dat was dus die band. Die werd eventjes een handje geholpen door Timbaland, want die hoorde er wel wat in. En die had zoiets van, ja, jullie zijn natuurlijk niet helemaal mijn categorie muziek, maar ik hoor wel dat jullie goed zijn. Dus ik ga jullie helpen. Ik breng gewoon een plaat uit onder de naam Timbaland presents One Republic. En welke plaat was dat dan? Nou, dat was deze uit 2007.
1: Kiss Throwback.
0: Apologize. Dikke nummer 1 in 2007. Timbaland presents One Republic dus.

Store. Kiss FM, your hit music station. Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van 100.000 euro klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. 1 passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is 1 graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Fresh.
5: Hey, goedemiddag. Stand-in voor Luc. Met zometeen hier een artiest die incognito gaat als de naam Isabelle. Hoor je zo na Samber.

is a ride zonder Lucky Luke, die geniet van zijn vakantie. Stand-in, Duncan hier, goeiemiddag. Dit is Kiss op je maandag. Ah, ze is slim, hè? Ze is zo slim dat ze een geschat IQ heeft van 140. Ja, dat is wel echt heel hoog. En dus dacht ze, nou ja, zingen kan ik altijd nog. Ik schrijf me in voor een studie in Los Angeles. Ging daar schuil onder de naam Isabel en heeft gewoon tussen alle andere studenten een studie afgemaakt onder die naam

Wekenlang op nummer 1 in onze Kiss 40. Die hoor je elke zaterdag met Bas vanaf 4 uur. Maar niet langer op nummer 1, want Teddy Swims heeft grotere spierballen. Yo, de Hugel, Jamaican op Kiss.

0: Opa van de dancemuziek. David Guetta, Elphaville en Ava Max. Forever Young, dit is Kiss. Kiss and Ride met Sarah Larsson zometeen. Harry Styles is onderweg in een dikke vette bootcamp voor de track die je zometeen gaat horen.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24

Kiss FM, je maandag. Een maandag in september, de maand dat we collectief klaar zijn met onze baan. Zo blijkt uit onderzoek. De vakantie zit er nu echt op. En dan kom je erachter dat je eigenlijk helemaal niet zo'n leuke baan hebt. En dus wordt er volop gesolliciteerd. Misschien jij ook wel voor die ene droombaan. Moet je het opnemen tegen 10, misschien wel 20 anderen. Die hebben het niet zo erg als Sketsai. Zij moesten het opnemen.

mocht je ze zoeken, ze zitten in de bosjes en zijn op zoek naar Prins Harry en Meghan. Want daar zijn ze dol op, hè, de paparazzi, Lady Gaga op Kiss FM. Hey, fijne maandag met Chef Special nu. Dit is Miracles.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Kiss FM News.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Duncan Fresh.
6: Een permanentje, beetje kleur in je haar of wordt het iets heel anders? Ik heb de oplossing voor je met de artiest die je zometeen gaat horen.

Het is een universele erfenis. Ah, iedereen heeft dat toch? Als je naar de kapper gaat, je komt thuis, je kijkt in de spiegel en je denkt... Jeetje mina, wat zie ik eruit joh. Wat hebben ze met me gedaan? Het ziet er niet uit. Dan is dit de oplossing. Gewoon een voorbeeld nemen aan Sia en een pruikje kopen. Moet je wel diep in de buidel tasten. Een pruik van Sia kost minstens $15.000. Koekoek. Jodderdug met Chernobyl en Timberwolves op Kiss. Onderweg naar huis en Miley Cyrus zometeen. En dit is Summer 12 to 12.

films in de ochtendshow al gehoord. Jotem elke ochtend vanaf 6 uur. Stefan op Kiss. En dan een lekker bakkie koffie on the side. Ja toch, lekker wakker worden. En misschien wel met deze dame, want zij is het nieuwe gezicht van een koffiemerk. Who else? Dit is Dua Lipa.

0: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: te installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Vullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Kiss en Golden Huntrix hoor je op de radio. Jungle daarvoor, Moving to the Sun. Dat zou lekker zijn, een beetje zon op je maandag, toch? Hey, goedemiddag, de middagshow van Kiss. Het is Kiss and Ride. Wel even zonder Luc, want die is lekker op vakantie. Ah, het is hem van harte gegund. Hij gaat de zon lekker wel opzoeken. Dat doen we op Kiss ook met de topic zometeen. Sorry, papi is onderweg. En de man die nog steeds slaapt met een teddybeer. Waar hij ook heen gaat ter wereld. Altijd moet zijn teddybeer in de rugzak mee. Gekke gast, deze Alex Warren. Nieuwe muziek van hem.

Ed Sheeran, Kiss hier. Kiss FM. Goedemiddag, mijn naam is Duncan. En wat zou jouw ultieme afknapper zijn bij een persoon op date? En dan nog niet eens dat iemand uit zijn mond riekt dat hij geen leuke kleding heeft. Maar qua muziek, op welk genre zou je helemaal afknappen als diegene zegt, nou, ik hou van metal, ik hou van jazz, of ik luister Kiss FM. Nou, dan is het natuurlijk één grote match, maar waar zou je niet van houden? Met die vraag gingen wij de straat op. Het antwoord kun je zien op onze TikTok @KissFM. Nu Ariana Grande.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Duncan Fresh.
3: Huppakee, onderweg naar huis met de hits van KISS. Calvin Harris hoor je zo meteen. Ook Danny Furtado is onderweg. En Benson Boone is present.

Ah, ze was er niet, ze was er toen weer wel en was er toen helemaal klaar mee. Ze heeft wel een tijdje een comeback gehad, hè? Ging toen ook wel optreden, maar toen zeiden sommige mensen tegen Nelly Furtado, nou, je wordt wel een beetje dik, hè? Je bent een beetje uit de kleuter gewassen. Dat vond ze niet zo leuk en ja, en terecht, fat shamen, dat doe je niet. En dus dacht Nelly Furtado, doei, ik kap er weer mee, ik heb geld genoeg. En zo is het, I'm Like a Bird op Kiss FM. Calvin Harris ook in Satisfy. Kan ik je een beetje satisfyen op deze maandag? Ja, het is toch even anders dan Luc die hier zit, hè? Mijn naam is Duncan, ik heb wel de beste hits in de middag voor je. Cameron Whitcomb, zometeen na Lost Frequencies.

Kiss Kiss, Kiss and Ride, Duncan hier en Clean Bandit en Tara Larsson, Symphony Podium. Wie heeft de meest aanstekelijke lach in jouw vriendengroep? Er is altijd iemand die lacht net iets te hard, hè? Over het algemeen wordt universeel aangenomen dat de meest aanstekelijke lach van een Spanjaard komt. Die zat ooit in een tv-show, had het over een verhaal over paella-pannen schoonmaken in de Zoute Zee. En begon toen te lachen, El Risitas. Het is ook een meme geworden, misschien ken je zijn lach nog wel. Ja. Het klinkt eerder als een autoband die leeg loopt, maar het is de meest aanstekelijke lach ter wereld. El Risitas. Jota Eva makes new. Who's laughing now op Kiss?

Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

is a ride. Dit is Kiss FM. Duncan hier met Olivia Rodrigo en Drop Dead. Ik weet het is maandag. Die heb je wel lekker overleefd, toch? De avond kan zo meteen beginnen. Maar ik dacht even een ode aan dat afgelopen weekend, waarin je hebt misdragen. Heb je het heel netjes gehouden. Sophie

We zullen er niet veel vergeten, hè, dat Major Lazer gewoon Rutger van Barneveld heeft gedraaid op Lowlands dit jaar. Dat zal Rutger zelf ook niet zelf vergeten. Hij heeft ook een ode aan Major Lazer gebracht, want hij heeft nu een track van Major Lazer in het Nederlands uitgebracht. Vet, man. Heel het origineel van Major Lazer, Light It Up op Kiss. Richting de avond en Shakira zometeen. Eerst hoor je Shawn Mendes. Kiss.

0: FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Wielen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: QFM News. Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker €25 miljoen. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. Een van de mannen moet een maand zitten, beide hebben een taakstraf. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

spuitbootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

0: Serious Throwback. Kiss Throwback. Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Kiss FM News.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugssmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: KissFM News.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om 100.000 euro aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

loodbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: Voorwaarden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: News. Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met 2 kinderen die 2 keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. En dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan, terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagt het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee, die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argandolie van argandwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. argandwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op argandwinkel.nl/gratis.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: KissFM News.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Kiss FM News.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met